0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

sexy people.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiche wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnsleeg FM.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
1: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
0: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
2: Salah. Daar is hij dan. Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
0: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
1: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
0: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Esperella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Esperella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Esperella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
0: De la Esperella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
1: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
0: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
0: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Goedemorgen op deze zondagmorgen hier bij Radio RTV Rijnstreek. In Zondag met Jazz door Ria Wicht. Dat is mijn naam. Ik ben degene die Andrea Broestoff opvolgt. En het is nog een beetje wennen af en toe om de goede naam te benoemen. Maar dat komt allemaal wel weer goed. We begonnen rustig met Basin Street Blues van de Dutch Swing College Band. En ik vond dat wel weer een mooi begin, omdat de Dutch Swing College Band nog steeds, na zoveel jaren, sinds 1945, zo actief bezig is en Nederland vertegenwoordigt. En we hoorden zojuist Peter Schildbrood op de sopraansax, die dan start. En dan gaat het meteen door met Dim Casper op de klarinet. En zo hoorden we Wiebe Buma op de trompet. We hoorden Dim Casper, zoals ik al zei, op klarinet. Wim Koolsteen op trombone. Joop Schrier, Arie Lichthart, Bob van Oven en André Westendorp. Allemaal uit Scheveningen in 1955 vanuit het Koerhaus. En dat was 10 jaar nadat ze begonnen waren. Dan, mensen, gaan we door met muziek van een andere grootheid. En dat is Chris Barber. En dit is ook een van de vroege opnames. Ik heb wel eens verteld dat hij juist heel beroemd werd, ook zowel in de jazz, maar ook in andere muziek, omdat hij bijzondere mensen uit de Verenigde Staten overhaalde. En op deze plaat is dat met Sister Rosetta Tharpe, een bekende bluesvocaliste, gitariste. En we gaan luisteren naar de Chris Barber Band uit die tijd, uit 1957, met Sister Rosetta Tharpe.

fidgety feet door de Chris Barber Band, zoals ik al vertelde, met sister Rosetta Tharpe, die de gitaar speelde hier. En zij is dus ook bekend als een bekende blueszangeres. En ook in navolging van Mahalia Jackson, die haar eigenlijk min of meer gestimuleerd heeft om dit te doen. En hierdoor, zo heb ik wel eens eerder verteld, is de muziek ontstaan van de Beatles, de Rolling Stones, John Mayall en andere popmuzici uit Engeland, waardoor eigenlijk Europa hiermee kennis maakte. Nu mensen, gaan we door met nog een andere band uit Engeland. Van een recentere datum, namelijk 2004, is de Second Line Jazz Band uit het Keswick Jazz Festival. En dat is in het Lake District. Dat is een heel mooi gebied waar ze ook altijd prachtige festivals organiseerden. En we gaan luisteren naar Oh Lady Be Good, een Gershwin bekende song.

En dat was de Second Line Jazz Band uit Keswick aan het Lake District in 2004. En mogelijk denkt u na, denkt u van waar halen die mensen toch al die platen vandaan die ze steeds draaien bij de radio. Nou, dat is dus soms omdat onze Andrea zo actief is om overal naar festivals en concerten te gaan. En ikzelf, ik kom ook nog wel eens wat tegen af en toe, zou ik zo zeggen. Maar Andrea brengt dan ze mee van verschillende artiesten. Onder andere de volgende die ik dan ga doen. Dat is een opnames van Frits Landersbergen. Die heeft ze van hem gekregen op het Breda Jazz Festival, waar ze afgelopen hemelvaart was. En dit is een opnames van een cd die gewijd is aan een bekend duo uit de jazz. Namelijk Dave Brubeck en Paul Desmond. Een prachtige combinatie in hun band. En die hebben ontzettend veel mooie opnames gemaakt. Er zijn heel veel songs die zij altijd weer gebruikten. En die zijn door Frits Landersbergen in een prachtige cd, die heet Take 5, vervat. En die laten we nu even horen. Dan laten we natuurlijk met Frank Roberscheuten op de altsax en piano Rosano Sportiello op de piano de beroemde song Take 5 horen. En die heb je zowel met als zonder drumsolo. Nou doen wij hem nu met zonder drumsolo en dan doe ik op een andere keer met. Maar dit is dus Take 5, een song gecomponeerd door Paul Desmond. En in eer van Dave Brubeck en Paul Desmond door Frits Landersbergen eigenlijk in een mooie cd uitgebracht.

Ja, ik vind dit een heel mooie compositie. En af en toe dan kan ik het niet laten om toch te laten horen. Dus het doe ik nog wel eens vaker. Dat is dus take 5. En ik vertelde over Frits Landersberg, de vibrafonist en drummer van de Dutch Wing College Band. Die geëerd werd afgelopen Breda Festival. En we vertelden ook wat toen in de afgelopen uitzending over zijn vrouw, Joke Bruis, die onlangs

En Jeroen de Rijk. Dit zijn opnames die Joke heeft gemaakt al behoorlijke tijd geleden. En ik wil u dus Just One of Those Things laten horen.

mooie stem heeft Joke Bruis. Opnames uit 2003. Dan, mensen, gaan we verder met een cd die ik heb gekregen. Ik heb een aantal flinke hoop cd's gekregen onlangs uit een nalatenschap van een man die heet Dick Groeneveld. Hij is overleden. Zijn familie zag alle cd's die hij allemaal had staan en vond dat daar een goede bestemming voor moest komen. Nou, dat was best lastig om te vinden, want wie wil er nog cd's tegenwoordig? Nou, ik denk, de cd is nog steeds een heel mooie manier om muziek over te brengen. En men zegt in verschillende landen en onder verschillende technici die het wel heel goed kunnen weten, dat eigenlijk de cd de mooiste manier is om muziek over te brengen. Om de muziek op de meest mooie manier te laten te beluisteren. Nou ja, dat is wat mij verteld wordt. Dus ik heb een hele dozen vol, een flinke hoeveelheid cd's. En die laat ik dan nu bij de RTV Rijnstreek regelmatig horen. Dus de volgende komt ook daaruit. En dat is, die heet Mardi Gras Parade. Mardi Gras, dat is dus wat ze in New Orleans doen, een soort carnaval. Maar dan

in april. En dat is altijd heel gezellig op straat. De straten van New Orleans lopen dan vol met muzikanten en bands. Dat is ontzettend gezellig. We gaan luisteren naar een opname die van de mensen zijn die heten Annie Hawkins, New Orleans Legacy. Nou, dat zegt al wel wat. En ik heb besloten het laatste nummer, When My Dreamboat Comes Home. En daar gaan we muziek horen, gezang horen van de muzikanten. En ik hoop dat u het ook net zoals ik leuke muziek vindt.

Dit was muziek uit New Orleans. Stel je voor, je loopt in New Orleans en dan lopen er van die bands zoals deze een hele mooie parade te houden. En je staat ernaast en je geniet van de muziek. Zo heb ik het wel eens meegemaakt. En zo is het ook fantastisch om je voor te stellen en de muziek ook te begrijpen. Dat was dus When My Dreamboat Comes Home. Dan, mensen, gaan we door naar een andere mooie opname die ik uit die nalatenschap heb gekregen. En dat is Kit Thomas, Algiers Stompers at the Emporium of Jazz. En dat is dus ook echt, echt flink muziek uit 1969, dus best lang geleden. Dat is toen ik begon te studeren, zo lang geleden. En we gaan luisteren naar een heel bekend nummer, namelijk In the Mood.

is dus echt oude muziek. Ik zei zojuist 1997, maar het is, zoals ik al eerder zei, uit 1969. Kit Thomas at the Emporium of Jazz in Mendota. Nou, moeten we eens. Zo komen we nog eens wat tegen. Met Butch Thompson op de piano en Louis Nelson op de trombone. Nou, dat zijn wat namen die mij bekend voorkomen. Harry Shields op klarinet, dat zegt me niet zoveel. Dat ga ik nog iets meer op studeren. Maar dit komt dus uit de grote nalatenschap met allemaal oude muziek die ik jullie graag wil laten horen allemaal. Dus dat is mooi. En dan gaan we nu verder met de muziek van Colin Kingwell. Colin Kingwell's Jazz Bandits. En we gaan luisteren naar It's a Long Way to Tipperary.

Dit waren opnames uit 1998, uit de grote nalatenschap. En het was de Colin Kingwell's Jazz Bandits met A Long Way to Tipperary. Nou ja, dat is dus echt cowboy muziek, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Nou, dan gaan we mensen, komen we tegen het eind van de uitzending. En ik had een hele leuke opname gevonden uit de befaamde 100 Club in Londen, Engeland. Van Ken Collier, die dus eigenlijk uit de jaren 50, 60 genoemd wordt als een van de grote mannen naast Chris Barber uit de traditional jazz. En deze opname is dus Ken Collier very, very live. Dus dat is dus heel erg aanwezig in at the 100 Club. En het is met Sammy Remington, Keith Evison, Colin Bowden op de drums, de bassiste Annie Hawkins en John Griffin op de banjo en Ron Wedderburn op de piano. We gaan luisteren naar, zoals ik al nog niet zei, maar wel wilde vertellen, naar een bekend stuk uit het Red Jazz. Dat is St. Philip Street Breakdown.

Dat is een lekker nummer, hè? St. Philip's Breakdown. Nou, mensen, we komen naar het einde van de uitzending. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil u ook vragen om, als er commentaar is, als je zegt van, nou, wat een stomme muziek, of je vindt het gezellig of niet, dat, nou ja, stuur een berichtje, zou ik zeggen. Ik wil liever dit, of ik zou liever dat willen. Dan kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen. Nou, dan dank ik Ton voor het helpen bij de muziek op de juiste plek zetten en het organiseren hier. En dan dank ik u. En dan hoop ik dat u een mooie dag heeft vandaag verder. Ik heb nog een mooi stuk bedacht voor het sluitstuk van de uitzending. En dat is van Huub Jansen. Die befaamde, enthousiaste drummer uit Nederland van de Dutch Swing College Band. En van zijn eigen band, The Amazing Jazz Band. En luister naar I Shall Not Be Moved.

0: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. En dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Oké. Dit was dus Little Esther met, ik denk, een technisch probleem in het begin. En op de hoes staat als componist Horace Parlan en Susie Schreck. Maar ik weet niet wie dat is. Die wordt ook speciaal bedankt op de hoes. Het volgende stuk is een standaard van Rodgers and Hart, My Romance, in een heel bijzondere vorm zoals het gespeeld wordt. Het zou wel eens mooi zijn in andere uitzendingen als je verschillende uitvoeringen van deze compositie laat horen en dat die heel anders kunnen klinken als een ander nummer. Maar hier is dus de versie van Deborah Brown met Horace Parlan, Red Mitchell en Ed Tickman.

dus de prachtige stem van Deborah Brown. Als laatste stuk van deze cd wil ik laten horen Finally. En dan staat dan als componist Mitchell. Of dat het Mitchell is, weet ik niet. Maar het is mooi om naar te luisteren. Dus hier Finally van

finally, van de CD Jazz for Jazz van Deborah Brown. En deze CD is eerst verschenen als Reaction Records en daarna als Timeless Records in, ik weet niet meer welk jaar. De volgende CD is eentje uit het, een opname uit het jaar 2000 van Rob Matta. Rob en met Ferdinand Povel. Rob Matta was leraar in zijn vrije tijd, voor zijn beroep en jazzmuzikant in zijn vrije tijd, maar staat toch in de jazzhistorie bekend als een van de grote Nederlandse pianisten, bebop pianisten. Hij overleed in 2003. En deze opname stamt uit het jaar 2000 en is live opgenomen in de jazzclub Hopper in Antwerpen. En dat is met Ferdinand Povel op tenorsax en Marius Beest op bas en Erik Ineke op drums. En het is een nummer van Rob Matta zelf. En er staat ook schuine strepen op T. Roos. Ik denk dat dat Toon Roos is. Dat het een gemeenschappelijke compositie is. En die heet Sleepless City.

Dit was dus Rob Marta met Marius Beets, Erik Ineke en Ferdinand Povel. Marius en Erik zullen ook te horen zijn op de Timeless Jazz Dag op 26 september. Dus mis dat niet, want de crème van de Nederlandse jazz zal er zijn. Plus

0: Hoeven en Roy Dakkers. Later is Karel vervangen door
1: Mark van Roon.
0: Mark van Roon, ja. En, maar dit stuk is van de cd die hier en ook niet op Spotify te horen is. En die heet Barcelona's Flame. Binnenkort wel. En het tweede stuk wil ik hier laten horen is een Beatles stuk. Geheten Strawberry Fields Forever. Evenals op de eerste cd die we maakten. Die heet Norwegian Wood. Dus het was... vaak waren de stukken wel Beatles geïnspireerd. Maar hier is dus Strawberry Fields Forever van dit trio.

een opname van een jubileumuitzending van het programma Tros Session, toen het 25 jaar bestond. En dat trad toen op een band die heette de New Concert Big Band. En deze band was onder leiding ook van Henk Meutgeert, die later, eigenlijk ging deze band over in het jazzorkest van het Concertgebouw. En toen was Henk Meutgeert ook de eerste leider daarvan. En dit stuk, wat toen gespeeld is bij 25 jaar Session, is van... heeft als gast Georgie Fame, de bekende Engelse zanger. En even kijken wat het nummer. Het is een compositie en een arrangement van Henk Meutgeert en dat heet The Session, met als solisten Herman Schoneveld, Allard Buwalda en Jelle Schouten.

Dit was dus Session uitzending 25 jaar jubileum. En de, met de New Concert Big Band. En 5 jaar later was er dus 30 jaar jubileum. En toen heette het de New Concert Big Band dus Jazz Orchestra van het Concertgebouw. En die staat op de jubileum CD van 30 jaar. En die begeleiden hier op 3 stukken achter elkaar, 3 korte stukken. De Four Freshmen, een bekende vocalgroep uit de Verenigde Staten met 4 prachtige mannenstemmen. En de stukken die te horen zijn, waren hun regulars. Het heette Day by Day, It's a Blue World and There Will Be Another You. En daar gaan we nu naar luisteren.

Day by Day door de Four Freshmen. Dit was een speciale jubileumuitzending. Ja, 30 jaar Tros Session. Elke donderdagavond. Elke donderdagavond met een bijzondere band. Oftewel uit Nederland, oftewel uit buitenland. En dat werd door de befaamde Dick de Winter, de Tros Session producer, maar die ook vele andere dingen deed bij Tros, samen met Wim onder andere mogelijk gemaakt qua buitenlandse artiesten. En ja, Rijn de Graaf, die vond het fantastisch om de Four Freshmen te brengen. En daarom horen we hen nu, deze. Dus de volgende twee stukken gaan steeds zo door.

En dat was weer de Four Freshmen. En we gaan weer verder met hun laatste stuk. Dus dat is ontzettend mooie muziek. We genieten hiervan. Het is zulke geweldige a cappella groep uit de Verenigde Staten. Ja, die bijna niet meer te horen is. Het is fantastisch. We gaan door.

0: thank you. How about the band?
1: Dit was dus een jazzorchester van een concertgebouw met als soliste de Four Freshmen. En dan komen we tot het eind van het programma nu. En dan als laatste stuk wil ik laten horen een cd, een eerste nummer van een drieluik cd van Monty Alexander. Dat heette Friday, Saturday en Sunday Night. En van de Sunday Night cd laat ik het eerste stuk horen, Old Devil Moon. En Monty speelt hier op deze cd met Reggie Johnson op bas, Ed Tickman op drums, de drummer die we al eerder hoorden met Deborah Brown. Die woonde in Kopenhagen en vele jaren ook de drummer van Oscar Peterson was. En als percussionist hierbij Robert Thomas Jr., oftewel Bobby Thomas, bekend van de groep Weather Report. Dus dit is het nummer Old Devil Moon.
2: Mensen, dit wordt dus het einde van het programma Jazz op zondag met Ria en Wim Wicht. En we danken allen voor het luisteren en we hopen dat we nog vele jaren door mee kunnen gaan. Maar dit is een song, een muziek die Wim zeer aan het hart ligt, omdat het gewoon helemaal vertegenwoordigt wat wij van de jazz vinden. Mooie, levendige jazz, waarbij je ook nog een beetje kunt dansen.
3: U gaat present Mr. Monty Alexander.

Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald.

0: Carolien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek uit het verleden en heden.
2: De Muziekfabriek en Ron van der Steen.
1: De Muziekfabriek.
2: Laat je opnieuw verrassen.
1: Vrienden en vriendinnen, welkom bij een uurtje De Muziekfabriek. Snel van start met de eerste 3 liedjes, waaronder James Brown en Living in America.
2: Ron van der Steen doet je muzikaal altijd verrassen.

0: Het meest mooie en het meest vreselijke wat een mens bij zich kan dragen, dat zijn herinneringen. Het gaat misschien enigszins ook op voor de liefdesliedjes, zowel dus in positieve als in negatieve zin. Desondanks, een lekker liedje van de Jazzpolitie. Muziek van eigen bodem, Made in Holland. Daarvoor is het U2, Ordinary Love. En we begonnen ons rijtje van drie met James Brown en Living in America. Je luistert daar een uurtje de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Alle vaste ingrediënten die hebben we weer paraat voor je. Zo ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Ja, we zijn gestopt bij het jaar 1997.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Wes met Alané. Wes is een muzikaal project van producer Michael Sanchez en de Cameroense zanger Wes Mardiko. In 1997 scoorde Wes een nummer 1 hit met Alané. Het bleef maar liefst 8 weken bovenaan de hitlijsten staan en werd op de 2 na best verkochte plaat van 1997. Na dit grote succes besloot Wes Mardiko solo verder te gaan. Maar het succes werd bergafwaarts. De single Awa Awa bereikte nog net de top 40. Maar de daarna uitgebrachte nummers flopten stuk voor stuk. Het nummer Alané stond die week op nummer 1, net als een week eerder. En dat voor 11 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Mathilde Santing met Beautiful People. Ze verwierf in 1981 landelijke bekendheid door haar optreden in het televisieprogramma Sonja. Haar debuut kwam een jaar daarna uit op een 12-inch plaat. In 1986 won ze de BV Popprijs op Noorderslag. Daarmee was ze de eerste artiest die deze prijs won. In 1993 kwam het album Texas Girl and Pretty Boy uit, waarop Santing 14 nummers van Randy Newman vertolkte. Na een aantal jaren van stilte nam ze de cd Under Your Charms op, die in het voorjaar van 2006 verscheen. Op 27 april 2007 werd Santing benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van 2011 tot en met mei 2012 speelde Mathilde haar jubileumtour Given in diverse theaters door heel Nederland en vierde daarmee haar 30-jarige carrière als zangeres. Het nummer Beautiful People zou een kleine hit worden en stond op nummertje 21. En een week eerder was dat op 23 en dat voor 5 weken hitlijst. We gaan terug naar week 47 van 22 november 1997.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Een duet tussen Aretha Franklin en George Michael en I Knew You Were Waiting For Me. Daarvoor zat American Authors, Best Day Of My Life en we begonnen ons rijtje van drie. Met dat lekkere zwoele nummer van Alison Moyet, That Old Devil Called Love. Nou, de jukebox die staat weer aan. Laten we eens gaan kijken wat eruit komt.
1: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
0: Nou, hij is deze keer weer zeer verrassend. The Box Tops was een Amerikaanse rockband uit Memphis, Tennessee. En worden beschouwd als een grote Blue Eyes soulgroep uit de jaren 60.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Hun muziek is een mengsel van soul. De nummers zijn voornamelijk door kunstenaars zoals James en Bobby Purify en Cliff Curry geschreven. De band bestond van 1963 tot 1970 en keerde in 1989 in de oude bezetting terug voor een eenmalige reunie. In de periode 1996-2010 keerde de band terug in wisselende bezettingen. Centraal figuur was zanger Alex Shelton, die later bij Big Star ging spelen. De band is vooral bekend van de singles The Ladder uit 1967, Cry Like a Baby uit 68 en Soul Deep uit 1969. Luister naar The Buckstop met het nummer The Ladder.
1: Jukebox Classic.

Het is pure nostalgie uit onze jukebox afkomstig uit 1967, de Boxtop. En het heette The Ladder. Je luistert nog altijd naar een uurtje de muziekfabriek op je favoriete radiostation. En blijf ze opsturen, want ze zijn welkom hoor, die jukebox classics. Doe dat via ronvandesteen.nl en anders graag via Facebook. We gaan weer terug naar de jaren 80. Toen ik dit liedje voor de eerste keer hoorde, deed het me denken aan Rod Stewart. Maar niets is minder waar. Het is die van Clymie Fisher.

0: zware, temperamentvol, hartverscheurend dus. Een Spaans liedje van Sergio Dalmo en Yo No Te Pido La Luna. Daarvoor zat Marco Borsato van het album Duizend Spiegels, hoorde je de weg terug. En we begonnen ons rijtje van drie met Climby Fisher, Love Changes Everything.
1: Oude lullenplaat.
0: Oorspronkelijk heet hij Edmund Montague, maar je kent hem vast beter als Eddie Grant.
1: Oude lullenplaat.
0: Eddie is een Britse zanger en producent. In de jaren 80 scoorde hij enkele grote internationale hits. Eddie Grant verhuisde in 1960 met zijn familie van Guana naar Londen. Daar richtte hij in 1965 de band The Equals op, die enige erkenning kreeg in Engeland. In 1971 kreeg deze 23-jarige zanger een hartaanval en een ingeklapte long, als gevolg van zijn overvolle agenda. In 1977 kwam hij solo met het album Message Man. Een veel terugkomend thema in die tijd was discriminatie en de woede die dat opriep. In 1979 kwam hij met een volgend soloalbum, Walking on Sunshine. De single Living on the Frontline werd een hit, maar het album zelf flopte en dat gebeurde ook met Love in Exile. In 1981 wist Grant met het album Can't Get Enough in de albumcharts te komen. De single I Don't Wanna Dance zou in Nederland de top 10 halen. Grant scoorde in 1988 met het nummer Gimme Hope Joanna nog eenmaal een wereldhit. Het liedje ging over de apartheid in Zuid-Afrika. Luister nog eens naar de hit uit 1982 van Eddie Grant met I Don't Wanna Dance.

0: mee bezig houdt? Nou, dat is het begeleiden van nieuw talent. En dat doet hij sinds 1982 op het heerlijke Barbados. Oh, geef hem eens ongelijk. De oude lulplaat uit 82 dus van Eddie Quint met I Don't Wanna Dance. En laat ik je dit zeggen, ik heb staan dansen.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: Dit uurtje van de Muziekfabriek, dat zit er zo goed als op. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Ik zeg maar weer goed en adios. En luister nog even naar de Backstreet Boys met If You Stay.

Carien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen en ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
4: Will he offer me his mouth?
3: Yes.
4: Will he offer me his teeth?
3: Yes.
4: Will he offer me his jaws?
3: Yes.
4: Will he offer me his hunger?
3: Yes.
4: Again, will he offer me his hunger?
3: Yes.
4: And will he starve without me?
3: Yes.
4: Then does he love me?
3: Yes.
4: Yes.
3: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
4: Yes.
3: I bet you say that to all the boys.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakt de ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
0: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
2: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
0: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is de staat van de stad. De staat van Wageningen.
1: 22 juni alweer. De langste dag, Leo, hebben we. Langste nacht. Kortste nacht eigenlijk, hebben we net weer gehad. De zomer schiet op ons af met hele hoge temperaturen. En dit is de staat van de stad. Dus weer. Keith Starmer treedt af. Engeland krijgt zo'n beetje Italiaanse toestanden. Want Meloni is inmiddels de op één na langzittende premier van Italië sinds de Tweede Wereldoorlog. Na Alcide de Gasparri, die van 45 tot 53 daar heeft gezeten.
2: Zo, je hebt je huiswerk gedaan.
1: Ik dacht, ik moet even hier huiswerk voor doen. Want ik ging hier natuurlijk, dacht Starmer gaat aftreden. En daarvoor was het natuurlijk Mussolini. Die bijna 18 jaar of bijna 20 jaar aan het bewind is geweest. Maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Want in Wageningen treedt helemaal niemand af. Ze zijn net aangetreden inmiddels. En daar gaan we straks ook nog wel weer eens even wat over hebben. Heb jij een nieuwtje of zal ik gewoon beginnen met iets wat me is opgevallen?
2: Ja, nou, we zaten elkaar net even aan te kijken van of je nou blij bent dat die Starmer vertrekt. En dan denk je van ja, als je als Europa verder wil komen, dan is het toch vervelend als iemand die een belangrijke rol speelt in het Europese gebeuren dan aftreedt. En dan denk je, oh jee, als daar nou maar weer niet weer een rommelige situatie uit voortkomt. Ook omdat die situatie nou weer ontstaan is door het feit dat er weer Engelse partijen zich roeren. Ja. Waarvan je denkt, die zouden toch lam moeten liggen na die enorme Brexit-blunder die daar in Engeland begaan is. En dan blijkt dat toch weer op een of andere manier door kiezers beloond wordt om wanorde te scheppen.
1: Ja, misschien is het collectieve geheugen te kort om te bedenken van, oh ja, die Brexit, dat is de oorzaak van heel veel ellende. Er zit nu een Labour-regering en het gaat niet goed. Dus de Labour-regering heeft het dus fout gedaan.
2: Ja.
1: En dat is heel plezierige manier van oppositie voeren. Zolang je maar niet zelf aan het bewind komt, kun je van alles roepen.
2: Ja.
1: Ik denk dat dat ook zeker voor de strategie in Nederland was of is van die rechtse partijen. Die willen echt niet in de regering vooralsnog.
2: Nee. Nee, het blijft moeilijk.
1: Blijft moeilijk. Maar dat wisten we al. Ja, we gaan blijven niet met die internationale gedoe bezig. Windmolens, Leo, dat hier vlakbij. Je weet mijn ergernis over deze oude technologie. Die heel fraaie stukjes landschap heeft opgeleverd ooit. Hoewel je ook daar je kanttekening bij kan zetten. Was ook toen al oude technologie.
2: Je hebt het over de oude windmolens.
1: Over de oude windmolens. Ja. De oude windmolens, die waren fraai. En die nieuwe windmolens heb ik wel me over uitgelaten eerder. Maar er is iets onrechtvaardigs wat mij is opgevallen de afgelopen week. Kijk, die windmolens die moeten ergens, of die windmolen, ik weet eigenlijk niet of er één wordt, de Wageningse windmolen of een triootje, die moet ergens in het binnenveld komen. Volgens de regelgeving, die min of meer provinciaal is, moeten die windmolens minstens een kilometer afstaan van een woonwijk. Nou, vanwege al dan niet vermeende overlast, gezoem, lichtflits, schaduwwerking enzovoorts. Maar ze hoeven maar twee keer de lengte van de windmolen af te staan van een geïsoleerd huis. Dus laten we zeggen 400 meter van gewoon een huis wat daar in zijn eentje staat. En dat vond ik raar. En ik heb geprobeerd daarachter te komen wat daar de redenering achter is. En dat komt erop neer van als je die kilometer altijd zou gaan toepassen. Ja, dan kan het niet, die windmolen.
2: Daar is Nederland te dicht bebouwd voor.
1: Ja, En dus die enkeling die daar in het binnenveld, dat zijn geloof ik een paar, maar die wonen dan niet in een gehucht, die wonen niet in iets wat je als een wijk zou kunnen identificeren. Daar mag het dichterbij staan, laten we zeggen 400, 500 meter.
2: Ja.
1: En ik heb daar met een windmolenaficionado over gesproken. En die zei, ja, kijk, de vooruitgang maakt nu eenmaal af en toe slachtoffers. En als dat er niet te veel zijn, een woonwijk zou te veel slachtoffers zijn voor de windmolen.
2: Ja.
1: Maar die individuele bewoner, ja, dat hoort er dan bij. Ik vind dat merkwaardig. En ik hoop ook dat de mensen die daar dus individueel slachtoffer van worden, dat die zich daar niet zomaar bij neerleggen. Dat die zich zullen roeren. Want het is niet rechtvaardig als je daar in je eentje slachtoffer moet worden van de windmolen. Even afgezien van de vragen of ze echt slachtoffer zouden zijn. Maar regelgevingstechnisch zijn zij een slachtoffer van de klimaatvooruitgang in deze regio. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt met jouw rechtvaardigheidsgevoel.
2: Nou ja, het is echt inderdaad, daar wordt het heel belangrijk. Jij noemt een overweging van die aficionado, zei je dat het was?
1: Ja, aficionado, fans, zeg maar. Windmolenfans.
2: Het is natuurlijk zo dat als je in een zo dicht gereguleerd land als Nederland, of misschien zelfs wel als West-Europa, zoveel regels gaat maken, weet je ook dat er op een gegeven moment niks meer zou kunnen veranderen. Laten we wel wezen, het is vele jaren een overweging die we elke keer terug zagen komen in de vraag of Europa zich te veel met ons bemoeit. Omdat er dan sprake is van een regulering. Ik noem iets simpels als het stikstofregulering. Waardoor er andere dingen niet kunnen. We zullen toch een oplossing moeten vinden dat we wel degelijk op een gegeven moment zeggen van ja, dan moeten de regels maar veranderen. Maar je kunt niet alles op slot zetten omdat je het ooit op een bepaalde manier geregeld hebt. En daar tegenover staat van ja, als je met de regels de hand gaat lichten omdat het je toevallig beter uitkomt, dan wordt het allemaal in een grote pan.
1: Nee.
2: Nou, die discrepantie, daar zitten we op dit moment toch wel heel erg in.
1: Ja.
2: En zeg het maar.
1: Nou, ik vind eigenlijk dat een van de kenmerken van, en dan, dat is een hele boude uitspraak en daar worden mensen misschien heel boos over, maar een van de fundamentele kenmerken van fascisme is dat het collectief altijd boven het individu staat. Dat is trouwens ook wel min of meer een kenmerk van communisme, vrees ik. Die af en toe wat dicht bij elkaar liggen als het gaat om individuele vrijheden. Maar ik denk dat een van de wezenskenmerken is dat elk individu gewoon min of meer dezelfde rechten zou moeten hebben. Dat je niet zomaar kan zeggen van nou jammer. Tenzij je op dat moment zegt, luister, u woont in de buurt van iets wat heel belangrijk is. Dat moeten wij gaan ontwikkelen. Daar moet een windmolen komen, dat is heel naar voor u. Dus wij kopen uw huis, wij zorgen dat u ergens anders een goed huis kunt bouwen. En we maken dat gebied dus ook inderdaad helemaal vrij. Want dat kan.
2: Ja.
1: Er zijn dan kosten aan verbonden aan dat feit. En je kan niet zeggen van die individuele huiseigenaren of huurders. Ja, die hebben pech, want ze wonen niet met genoeg in de buurt van die windmolen. Dat is wat waarvan ik denk van dat zou moeten gebeuren. Voor mij is het niet helemaal verteerbaar dat je een kilometer afstand tot een woonwijk een minimale afstand vindt, maar dat als je dan toevallig in je huisje dichtbij woont in je eentje of met je gezinnetje, dat je dan de sjaak bent.
2: Ja.
1: Dat zou in een rechtvaardige gemeente als Wageningen niet passend
2: mogen zijn. Dit zijn geen Wageningse regels die je nou
1: Nee, maar je kan wel kiezen. Wageningen kan wel kiezen voor de invulling. Wageningen kan wel zeggen, luister. Want er is nog geen niet echt superwettelijke regelgeving. Maar Wageningen kan wel zeggen, van, luister, dat willen wij niet. Want Wageningen moet de bestemmingsplanwijziging of de bouwvergunning of hoe dat soort vergunning ook heten, laten vaststellen. Wageningen kan gewoon zeggen, dat doen wij niet. Net zo goed als ze geen rondweg willen. Terwijl dat best zou kunnen.
2: Ja.
1: Dat is... maar goed. Dan...
2: Ik blijf bij dit soort dingen wel elke keer denken van jongens. Als we nou zo vaak stuiten op het feit dat de regelgeving bepaalt dat iets wel of niet mag. Hoe goed is er nagedacht bij het maken van de regelgeving? En dan, als jij nou het hebt bijvoorbeeld over individuele rechtvaardigheid. Ja, je hebt... ik heb in de loop der jaren ben ik zoveel dingen tegengekomen van ja, dan blijken er regels te bestaan waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat die regelgeving er gekomen is?
1: Ja.
2: En ook dat als die regelgeving helder is, hè, dat dan een heleboel onrechtvaardigheden die mensen ervaren als individuele onrechtvaardigheid, helemaal zo onrechtvaardig niet zijn. Jij woont in een nieuw bouwhuis aan de rand van de stad. En je hebt uitzicht op een weiland met koetjes.
1: Ja.
2: Op een gegeven moment gaat de stad weer groeien.
1: Ja.
2: En wordt de weiland met koetjes wordt een woonwijk.
1: Ja.
2: Dan is het uitzicht van mensen wordt die kunnen zich individueel benadeeld voelen. Ja, en dat is zo op het moment dat er ergens een regel is ontworpen waardoor mensen dachten de garantie te hebben dat er geen woonwijk tegenover hun huis gebouwd zou worden. Ja. En dan denk ik, die regelgeving die deugt niet. Want we weten allemaal dat elke stad uitbreidt. En op een gegeven moment zal er weer een woonwijk naast komen. Het is niet anders.
1: Ja, maar in dit geval, dat ben ik met je
2: dat
1: eens.
2: Dat geldt voor die windmolens ook.
1: Nee, dat geldt voor die windmolens pas zou het gelden als er niet een bewezen en vermoed gezondheidsrisico is. He, dus het constante gezoem, de lichtflitsen enzovoorts, daar hebben bewezen mensen last van. Dat is een tijd lang in Nederland met name genegeerd, omdat we heel snel heel veel windmolens wilden. Maar daar zit dus een daadwerkelijk psychisch dan wel fysiek gezondheidsrisico aan dicht op een windmolen wonen. Een woonwijk die tegenover je komt, daar althans vind ik, geldt dat niet voor. Tenzij je met een doktersattest komt dat die koetjes voor jouw psychisch welzijn de enige oplossing is om een draaglijk leven te hebben. En dat lijkt mij wat lastiger te bewijzen. In Wageningen heeft men wel de neiging om politieke prioriteiten boven het individu te stellen. Neem de discussie of het gesprek en het onderzoek naar de Nijenoordallee, hè, waar dus een hele dure oplossing, 60 miljoen aan verkeersmaatregelen gaat komen. Uit onderzoek blijkt dat de aanwonenden in Tarthorst en Gochhorst echt daadwerkelijk een hogere geluids- en emissieoverlast gaan krijgen. Dat zijn gezondheidsrisico's. Daarvan heeft toen de gemeenteraad of de wethouder bedacht van, nou, de wet geeft ons de mogelijkheid om daar een uitzonderingssituatie te creëren. En dus dan zien wij af van het handhaven van die normstelling. Terwijl je die weg natuurlijk, maar dat is ook een stokpaardje van me, ook heel ergens anders had kunnen neerleggen. Zodat niemand in ieder geval die overlast had gehad. Ik denk dat wel voor mij een wezenlijk punt is. Van daar moet je rekening mee houden. En toevallig je uitzicht. Ja, daar heb je gelijk in. Dat kan veranderen.
2: Ja.
1: Je kan een boom kappen en dan of moeten komen huizen bij. Misschien moet er wel eens een weg aangelegd worden langs de rand van Wageningen. Nou, dan heb je pech.
2: Ja.
1: Ik denk dat daar wel voor mij een verschil zit.
2: Ja.
1: Leo knikt nu.
2: Ja.
1: Hij aarzelt.
2: Ik vind ook dat je daar helemaal niet bij hoeft te zeggen dat het een stokpaardje van je is. Als je zegt van kun je niet beter die, had je niet beter die weg om de stad heen kunnen leggen. Ja, mijn logica zegt ook dat dit een rare, dure oplossing is. Ja. Die niet plezierig zal uitpakken. Ja,
1: nee,
2: dat is, nogmaals, dan hebben we het over de rondweg. Hè?
1: Niet over de windmolens. Die windmolen, ja. Windmolens belemmeren trouwens op dit moment een verder rationele oplossing van het energievraagstuk. Want je zou bijvoorbeeld in de Maasvlakte heel goed 1 of 2 kerncentrales kunnen neerzetten waar niemand last van heeft. Je hebt heel veel water om te koelen bij de buurt. Maar daar kan het niet, want bij de Maasvlakte komt de stroom van de windmolens op zee binnen. En aangezien ze, en dit is zo'n vraag, zo'n grote capaciteit, dat je daar dus niet een kerncentrale kan neerzetten. En dan gaan er toch dingen. De windmolen, die moet ook afgeschreven worden in 25 jaar. Er is zo hard in geïnvesteerd. Dat je kan niet zeggen, dan stoppen we daarmee, zetten 2 kerncentrales in. Dus de Noordzee weer schoon. Nee, die windmolens die moeten blijven. En dat zal ik niet meer meemaken dat verandert, denk ik. En jij denk ik ook niet. Maar we blijven ons er, tenminste ik, blijf me over opwinden.
2: Ja, en als we naar een ander onderwerp nog even een bruggetje kunnen maken. Als het dan bijvoorbeeld gaat over een parkeergarage in Wageningen.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Dan kunnen we natuurlijk een hoop problemen oplossen door te zeggen dat we een parkeergarage gaan bouwen, maar dat die slechts tijdelijk is.
1: Ja.
2: Laten we eens even kijken. Daar kunnen we misschien ook samen met de luisteraars een rubriek van openen van hoeveel tijdelijke oplossingen hebben we in Wageningen gezien die toch achteraf helemaal niet zo tijdelijk zijn. Maar je hebt de hub naar regelgeving en het afwegen van problemen heb je als het ware omzeild door te zeggen dat het tijdelijk is.
1: Ja.
2: Ik denk aan de de Oranjestraat. Vlakbij het stadion op de berg.
1: Oh ja.
2: Waar tijdelijke woningen neergezet zijn om mensen die dakloos waren geworden tijdens de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, om die in ieder geval tijdelijk onder dak te kunnen brengen.
1: De Hoevendaalse steeg. De huisjes daar. Dus tijdelijke barakken.
2: Ja.
1: We hebben ook nog de
2: bij de universiteit kunnen we een hele lijst, denk ik, maken.
1: Hele lijst
2: van tijdelijke gebouwen.
1: Heel veel.
2: Ja.
1: Dan ook nog daarbij zeggen dat over 15 jaar dat die parkeergarage wordt modulair gebouwd.
2: Ja.
1: Zodat hij te verplaatsen is.
2: Ja.
1: Nou, ik weet niet of iemand in de gemeenteraad bereid is om dat te gaan geloven. Ik ben bang van wel. Ik denk dat de meerderheid van de raadsleden zegt, ja, nee, maar het is modulair. Dan gaan we het verplaatsen. Als je het wil verplaatsen, dan weet je dat het ergens naartoe kan waar plek is voor die parkeergarage.
2: Ja.
1: Zet hem daar dan gelijk neer.
2: Ja.
1: Hè, bedoel,
2: dat wordt een hub, hè? Dat wordt een hub.
1: En hij staat bovendien nog aan de binnenkant van de Stadsgracht. Maar daar hebben we het al ook alweer over gehad. Jongen, moet ons herhalen. Maar hij staat in de binnenstad. We zetten een parkeergarage in de binnenstad van Wageningen. Volgens alle gangbare definities althans.
2: Ja.
1: Dus. En dan komt er nog een bus langs.
2: Ik denk nog even trouwens aan de Haarweg. De Apenrots.
1: Ja. Ja.
2: Die daar vlak bij de Oksel staat. Tegenover de Nude. En die flat weet ik nog goed dat die gebouwd werd. Zodanig dat die ook voor bejaardenwoningen geschikt was. Want we verwachten toen dat het aantal studenten zou afnemen.
1: Ja.
2: Sindsdien zijn er weliswaar 7 studentenflats bijgebouwd. Maar die zou dan tijdelijk zijn. En die wordt geschikt voor bejaardenwoningen. Ja. Ik heb er nooit meer over gehoord, maar toen het gebouwd werd.
1: Nou, het is een van de argumenten.
2: Was dat een argument om het.
1: Het kan nog steeds.
2: Neer te zetten zo.
1: Ja. Waarschijnlijk kan
2: de
1: het nog steeds.
2: De tijdelijke oplossingen.
1: We nodigen luisteraars uit om met voorbeelden te komen. En we gaan zelf ook op zoek. Misschien is het nu even tijd voor Paige Pleasants. When you've been drinking.
2: Tijdelijk. Tijdelijk.

0: Yeah, we zijn weer on the air.
1: Ja.
0: Dus dit was Paige Pleasants uit Northeast Louisiana, die inmiddels in Austin woont. Met Swampy Tonking heet haar, noemt ze haar muziek. Met begeleid door de band Yeah You're Right Boys. Heerlijke Amerikanen. Er komen wel goede dingen uit de Verenigde Staten soms, Leo.
1: Ja, vroeger.
0: Vroeger. Nou, zij is nog niet zo oud. Ze is nog niet zo oud. Dat is, het is een dertiger, denk ik. Dus dat is. Vind je dat ook vroeger? Nee, dat vinden wij heel jong. Goed. Een opmerkelijk. Ik volg uiteraard, dat weet je, social media. En daar posten Wageningse politici ook hun zielenwoeselen op. Zoals bijvoorbeeld dat de nieuwe wethouder nog heel blij was met het grote Summer Vibe Festival op de campus. Maar dat was haar vorige baan. Dus ze moet nog eventjes schakelen naar van dat je niet per se de campusfeestjes moet gaan endorsen. Maar meer de Wageningse dingen. Dat was de wethouder van de Stadspartij, Ingrid Heijman. Vergeven, dat vind ik vergeeflijk. En het was ongetwijfeld ook een leuk festival op de campus. GroenRaadslid Marre de Vetten is buitengewoon betrokken bij vluchtelingen, asielzoekers enzovoorts. En die posten een verhaal over een vluchteling die zij begeleidt, die uit een oorlogsgebied komt, kennelijk ook met trauma's, en die naar Ter Apel moest, omdat hij daar een hernieuwde poging mocht doen om een asielaanvraag in te dienen. Je zou zeggen dat is goed nieuws. Hè? Dat is goed nieuws. Het systeem werkt dus. Kennelijk worden mensen krijgen wel mogelijkheden om alsnog toegelaten te gaan worden. Het is een beetje lastig dat Ter Apel vrij ver weg is. Dat ben ik met haar eens. Maar goed nieuws. Maar dan komt er een reactie van GroenLinks-raadslid Juxel. Die eindigt met de wat wonderlijke zin, en daar wil ik toch, ik vind dat toch ernstig. Zij zegt daar: het is in en in triest dat binnen één mensenleven fascisme weer aan de knoppen draait ten koste van onschuldige mensen. En toen werd ik even stil.
1: Een reactie op?
0: Op het verhaal dat iemand naar Ter Apel moest om opnieuw een asielaanvraag in te dienen. Weet je, ik mis daar gewoon de aanleiding om zo'n heftige zin, zo'n heftige beschuldiging te doen naar het Nederlands systeem. Is het asielsysteem in Nederland perfect? Nee. Staat het onder druk? Ja. Zijn er mensen die pogen daar wat aan te doen? Ja. Is er een rechtsgroep die eigenlijk helemaal niet wil dat er hier asielzoekers of vluchtelingen komen? Ja, dat is ook zo. Maar is het zo dat in Nederland fascisme weer aan de knoppen draait? Nee, zeker niet. En ik vind het ook eigenlijk schandalig om zo'n zin in een reactie op een gevoelig, invoelend verhaal over die vluchteling die naar Ter Apel moest te schrijven.
1: Ja.
0: Ik vind dat dat eigenlijk voor een GroenRaadslid niet kan. En ik vind het ook onnodig. Ik weet niet eens of het polariserend is. Nee. Ja,
1: ja, nee, ik denk dat wel. En heel veel commentaren die wij vinden op fascistoïde groeperingen. Die bedienen zich van dit soort. Je gaat eventjes flink door en dan ga je dit fascistisch noemen. Ja, dan hebben woorden geen betekenis meer en nee. Dan kunnen we gewoon. Ja.
0: Nee, het houdt op. Dat wordt betekenisloos.
1: Betekenisloos en misschien dat je ook wel toch wel. Mensen in blinde paniek brengt als je ze vertelt dat we in een fascistisch systeem functioneren. Mij zou je daar toch wel echt van het padje kunnen helpen. Ik vind dat heel erg. Want dan kan ik dus ook geen vertrouwen meer hebben in een wereld waarin ook Toetke Joksel aan de knoppen draait.
0: Ja, ja, want als het zo ernstig zou zijn, en als je dan nog gaat refereren aan de verschillende uitwassen die in de fascistische regimes, door fascistische regimes zijn uitgevoerd, dan zijn ook andere vormen van verzet kennelijk legitiem. Dus het roept ook in feite op. In feite roept zo'n uitspraak op tot. Nee, dat gaat te ver. Ik wou zeggen, dat roept op tot geweld. Dat is niet zo. Maar het voor mij, ik heb daar gevoelsmatig dat wel bij. Van,
2: ja.
0: Op een bepaald moment mag je je verzetten tegen iets wat totaal uit de klauwen loopt. En dat is een lastige.
1: Ja. Maar het moet toch nog even terug naar waar we het eerder eventjes over hadden. Toen gebruikte jij eigenlijk dat grote woord fascisme ook. Door te vertellen dat op het moment dat individuele belangen ondergeschikt worden gemaakt aan collectieve belangen, dat dan een fascistoïde element heeft.
0: Ja, een onderdeel van de definitie.
1: Dan valt dat woord weer.
0: Ja.
1: En dan denk ik van ja, het.
0: Ik heb het ook gekoppeld aan communisme, hè? Dus die ook, wat we wel weten.
1: Ja, het is en blijft natuurlijk zo dat we allemaal bezig zijn met het voortdurend afwegen van belangen.

0: gekomen is. Omdat iemand volgens de regels, we hebben het door het regel weer, ja. terug moet naar Ter Apel om alsnog een goede procedure te doorlopen.
1: Ja.
0: Poepoe.
1: Dat is. Kijk, en je refereert er al aan. Het collectief boven het individu. En misschien is dat dan wel neoliberaal, waar ik geen voorstander van ben. Ideologisch. Maar als we het coalitieakkoord nu beschouwen. Daar hebben we vorige week ook al. Editie van ons programma. Even kort over gesproken. Het coalitieakkoord en de gesprekken in Wageningen van politici staan bol van de woorden samen en verbinden.
0: En wij.
1: En wij. En daar heb ik een probleem mee, wat ik niet heel goed kon duiden eigenlijk. Want waarom zou je tegen verbinden zijn of tegen samen optrekken? En ik ben dus in de filosofie gedoken de afgelopen week. En dan heb je de Britse filosoof John Stuart Mill. Die eigenlijk ook zegt van kijk, samenwerken dat is niet verkeerd. Maar als dat politieke debat verschuift naar een moreel oordeel over wie er wel of niet bij hoort. Hè, dus als je niet wil samenwerken, dan vertroebelt dat gewoon het politieke debat. Want een politiek debat gaat over tegenstellingen. Over gelegitimeerde tegenstellingen. En die tegenstellingen moet je uitspreken. En als je nu heel blij bent dat je als stadspartij samen met Pro een coalitie gaat vormen. En je hebt de tegenstellingen tussen die twee partijen weggestopt. We doen het nu samen. Dan ben je politieke debat kwijt. En je loopt het risico dat er dus een moral high ground ontstaat. Een morele bovenstellendheid. Over mensen die zeggen, ja, maar dit is helemaal niet goed. Dit wil ik niet, want ik denk er anders over. En daar zit denk ik een fundamenteel probleem hier in Wageningen. We zijn zo druk bezig. In ieder geval in het politieke discours, om het met elkaar eens te worden, om elkaar te vinden, om er samen schouder aan schouder aan te gaan staan, dat we vergeten dat er nu eenmaal grote tegenstellingen op basis van verschillende belangen, op basis van verschillende levensbeschouwingen, op basis van verschillende economische posities, op basis van verschillende ontwikkelingsstadia van iemands carrière. Neem even aan 13.000 studenten die hier aan het begin van hun carrière staan en nog een soort middelbare schooltijd met 5 jaar verlengen ten opzichte van hardwerkende Wageningers. Voor zover ze hard werken dan. Daar zitten grote verschillen. Ja, ik moest even uitkijken. De hardwerkende Nederlander. En die moet je niet. Het woord gebruik van verbinden en samen lost dat probleem niet op.
0: Ja, jij noemt nou. Ik ben nou niet zo diep gegaan als jij met meneer Mill. Maar als econoom heb ik in de tijd toch wel met belangstelling gekeken naar de theorie van de vrije concurrentie. Waarin, hoe heet hij nou?
1: Keynes. Is maar een econoom?
0: Nee.
1: Ik ga zoeken. Praat door.
0: Beetje gênant. Maar in ieder geval. De maatschappelijke welvaart is het meeste gediend bij vrije concurrentie. En dat is een verhaal wat we het economisch liberalisme hebben. Dat eindeloos terug zien komen. Alleen. De man die die theorie heeft neergelegd.
1: Adam Smith?
0: Adam Smith. Die zei dat er wel een morele basis onder moet liggen. Het is niet zo dat je ten koste van alles elkaar

0: beconcurreren. Je kijkt naar de effecten van zaken. Er is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En die spanning tussen die maatschappelijke... Ja, we hebben het er net over gehad. De maatschappelijke verantwoordelijkheid en de individuele vrijheid... waarin je van alles mag doen en laten. En ik snap dat een Wageningen de nadruk wil leggen op dat samen... als reactie op politieke sentimenten die je elders ziet... waarin voor een ander soort samen wordt geopteerd. Namelijk het samen van een kleine groep. In de theorie van de vrije concurrentie is dat het vormen van een monopolie. Ja. We zetten een hek om Nederland, om ons dorp, om vul maar een plaatsnaam in. Daar zetten we een hek omheen en dan zeggen we, kijk, wij beslissen wat de normen zijn en wat de dingen zijn. En hoe het moet. En er zijn partijen die zeggen van, nee, dat doen we landelijk. Er zijn partijen die zeggen, nee, dat moet Europees. Maar het komt er elke keer op neer. Waar zitten onze gemeenschappelijke normen? En dat je dan zegt van, laten we elkaar vasthouden en niet terugvallen in dat ultieme liberalisme van elk individu mag vrij concurreren en mag van elke maas in de wet misbruik maken. Dat op het moment dat je dat kiest, het extreme liberalisme, dan weten we waar dat toe kan leiden. En dat uit de hand loopt, dat is helder. En dat zien we in de nationale en de Europese politiek, maar dat zien we ook in waar ik toch langzamerhand oprecht van kan gaan huilen, dat het mogelijk is dat er iemand een kapitaal vergaart van 1.000 miljard euro. Dan zeg je van nou, het is totaal gederailleerd. En dan ga ik toch wel met een aantal politieke stromingen mee die zeggen van het is tijd voor de absolute revolutie. Dit kan niet, dit mag niet. Dit is...
1: Okay.
0: Tot zover Adam Smith.
1: Adam Smith en Keynes en Milton Friedman. Milton Friedman was natuurlijk wel een van de hardere liberalen.
0: Dat is de man die het morele laagje wat er bij Adam Smith van het begin af aan in zat, volgens mij zelfs voordat hij zijn concurrentiemodel maakte. Dat heeft Milton Friedman heeft dat gewoon doorgestreept met de extremen die we nou zien.
1: Ja, maar dan wil ik toch even terug naar het gebruik van dat vermaledijde woordje samen. En ik vergeef je even dat jij voor het eerst in die... Hoe lang kennen we elkaar nou al? Tientallen jaren. En het woord revolutie in een positieve context gebruikt. Maar daar gaan we het nog wel een keer over hebben. Kijk, het probleem is dat als je zegt we gaan het samen doen, dan ga je de suggestie wekken dat er één manier is, dat risico ga je lopen. Want we gaan namelijk samen dat doel bereiken. Niet we gaan samen praten over hoe we dat doel gaan bereiken. We gaan samen praten over hoe we verschillend tegen die doelen aankijken. Nee, we gaan samen dat doel bereiken. En dat betekent dus dat er geen ruimte meer gaat ontstaan voor discussie en twijfel en meningsverschillen. Sterker nog, als je zegt van ja, maar dit is niet de goede weg, dan stel je je dus buiten de groep op. Met als risico dat jouw afwijkende mening als een probleem wordt gezien. Het is dus en dat voel je ook wel een beetje in Wageningen. Je voelt ook wel een beetje als je dus zegt van ja, nou, neem ons een van onze favoriete onderwerpen. Jongens, hou nou eens op over die stadsgracht. Dat gaat helemaal niet werken. Dat is geen goed idee. dan krijg je al zo van, ja, jullie. Jullie horen er eigenlijk niet bij. Er wordt niet gevraagd van, hoe zou je dan... Hè, want dat is eigenlijk de discussie. De discussie zou moeten zijn, Wageningen was ooit een vestingstadje. Tot ongeveer 1673, toen de Fransen onze vesting totaal verschrold hebben. Was ooit een vestingstadje, zouden we dat op een of andere manier zichtbaar kunnen krijgen in de stad? Dat is het gesprek wat je zou kunnen hebben. Hè, wat zou een aardige manier zijn om de geschiedenis van Wageningen zichtbaar te krijgen? Nee, het gesprek gaat erover, we gaan graven. De stadsgracht moet er komen. Want dat willen wij. Wageningen wil de stadsgracht. Wij willen dat samen. Alle politieke partijen schijnen dat ook te willen. En dit is maar een klein voorbeeldje van, je zet mensen die dat niet willen aan de buitenkant van de groep. Er zit een soort moral high ground in. En die zie je ook op andere punten. Wij in Wageningen gaan samen, nemen samen een grotere quotum aan vluchtelingen op dan dat wij eigenlijk zouden hoeven. Want ja, wij in Wageningen staan samen aan de goede kant van de streep.
0: Ja. Maar het levert ook iets op, hè? Ik heb namelijk niet het idee dat Wageningen overspoeld wordt door mensen met andere culturen, weet ik wat voor islamitische fundamentele houdingen enzovoort enzovoort. En dat kan bij de gratie van het feit dat we een algemeen politiek klimaat hebben in Wageningen, waarin discussies beginnen met laten we elkaar de hand reiken. En je kunt elders in Nederland kun je plaatsen zien waar de discussies beginnen met, het zal toch waarachtig niet gebeuren dat er iemand naast me komt wonen die ik niet ken.
1: Ja, maar in Wageningen wonen ze niet naast jou. In Wageningen wonen de vluchtelingen aan de rand in het bos. Ik bedoel, ze zitten hier dus niet in de stad.
0: Jawel, ook.
1: Nee, nauwelijks. De asielzoekerscentra zitten op behoorlijke loopafstand van de Wageningse wijken. Ze wonen niet in Noordwest, ze wonen niet in de Nude. Wageningen heeft ook niet een hele grote andere gemeenschap, bijvoorbeeld die Ede wel heeft in de buitenwijken. Dat Wageningen is wat dat betreft een heel keurig,
0: ja,
1: wit dorpje. En kan het zich dus in ieder geval in de opinierende elite zich veroorloven om dit soort uitspraken te doen?
0: Ja, nou ja, ik merk ook nog niks van een conctie van de elite in Wageningen hoog die zich beklaagt over het feit dat het asielzoekerscentrum op enkele honderden meters van hun met bos omzoonde villa's bevindt. Dat weet men door handjes vast te houden zodanig te managen dat geen vooralsnog geen maatschappelijke problemen geeft. Dat vind ik, die positieve kant moet je toch wel graag zien.
1: Ik wil die positieve kant best wel zien. Ja.
0: Waar je op doelt is van, ja, het kan op een gegeven moment uit de hand lopen. En wat wij zien is dat als we wat voor discussie uit het Wageningse ook oppakken, dat die dichtgewalst lijkt te worden met iets met wij en samen. Terwijl je dan bij veel gevallen denkt van, ja, maar in dit geval is dat samen dan niet?
1: Nee, maar kijk eens naar de Tweede Kamerverkiezingen. Twee Tweede Kamerverkiezingen vlak achter elkaar. Waarbij je ziet dat er een groep kiezers is die behoorlijk ter rechterzijde, als je die termen nog wil gebruiken, of ter radicale zijde, uitgekomen zijn. Dat liep wel naar bijna een vijfde.
0: Ja. Ja.
1: En die 1/5 die zit niet bij de huidige stadspartij per se. Misschien een beetje. Ik merk op de social media van onze omroep dat men zich wel de hoop vestigt op de stadspartij om eindelijk gehoord te worden. Meer gehoord te worden dan tot nu toe. Waarvan ik, gegeven het taalgebruik, vermoed dat mogelijk kiezers zijn uit die hoek. Die 20%, pakweg 20%, zit niet in het samenstuk. En ik weet ook niet of er nu moeite gedaan wordt om die 20% bij het samenstuk erbij te gaan betrekken. Om daar het gesprek mee aan te gaan. Om die in de dialogen en de gesprekken te betrekken.
0: Ja, het...
1: Ik denk van niet.
0: Ik krijg dan weer helemaal de kriebels. Ik denk dat er heel essentieel iets is, dat eindeloze gemekker overal van mensen moeten zich gehoord voelen. Daar zit de vertroebeling van dat wij gevoel. Nee, het gaat erom dat je belangen met elkaar afweegt. Van wat vind jij en wat vind ik? En wat doen we daarmee? En het mantra van als mensen zich maar gehoord voelen. Die viezigheid die je op sociale media elke keer tegenkomt, dat zijn mensen die net doen of ze niet gehoord worden. En ik zeg net doen alsof, omdat ze niet proberen om te luisteren. En dan, ja, dan word je niet gehoord. Het oude feit van, ja, kijk eens, als ik iets zeg en er gebeurt niet wat ik wil, dan ben ik niet gehoord. En als ik heb het idee dat er te veel partijen naar die redenering hun oren laten hangen.
1: Hmm.
0: En dan krijg je het verhaal van ja, we moeten zorgen dat iedereen gehoord wordt. En een van de manieren waarop dat op dit moment opgelost wordt is van alles te beweren dat het wij is. Hmm. Nee, dat is niet je zorgen dat je gehoord wordt. Nee, dat is het wegpoetsen van horen of luisteren.
1: Nee, maar die als het grote Wageningse samen, de grote Wageningse verbinding, hè, die poetst noodzakelijke tegenstellingen weg. Tegenstellingen die je nodig hebt om te bespreken en om verder te komen. Kijk, als ik me niet gehoord voel, dan heb ik niet hard genoeg geschreeuwd, denk ik dan maar. Dus daar zit ik niet zo mee. Maar er zijn wel legitieme tegenstellingen die maken dat een democratie werkt. Daar moet je het over hebben. Je kan niet zeggen, wij gaan samen een bruisende binnenstad maken. Als je daarbij ontkent dat daar tegenstellingen zitten in wat ondernemers als bruisend beschouwen, wat studenten als bruisend beschouwen, wat de gewone Wageningen als bruisend beschouwt.
0: Wat bruisen is.
1: Wat bruisen is, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En als je dat daar het woord samen dan ook nog opplakt, en vervolgens voelt een partij die bijvoorbeeld, als we het over de binnenstad hebben dan, hè, dat is iets minder beladen dan het asielzoekerscentrum. Een partij denkt van ja, leuk en aardig. Ik doe mijn uiterste best om een heel leuk restaurant of café te openen of een leuke winkel. Maar ik voel mij voortdurend belemmerd door de gemeente, die nu wel mooi weer komt spelen met zo'n mooie zin. Dan ben je niet samen bezig. En dan probeer je dat weg te moffelen. Maar jullie willen toch ook een bruisende binnenstad? Jullie willen toch ook een milieuvriendelijke binnenstad? Of een groene binnenstad? En je hebt dus een opponent nodig in de gesprekken. Iemand met wie je van mening kunt verschillen en met wie je misschien wel blijvend van mening verschilt, om te komen tot een strategie, een oplossing die interessant is, die werkt. In plaats van het weg te moffelen en in een soort niet objectiveerbare waarheid terecht te gaan komen, waarbij mensen denken, ja, maar daar hoor ik niet bij. Ik hoor er niet bij dat samen. En eerlijk is eerlijk, ik hoor dat van ik hoor er niet bij. Ja, dat hoor ik toch wel.
0: Ja, en het is door, nou ja, we hebben het hier in de uitzending ook een aantal keren gezien dat in Stad Wageningen, als je die dan doorbladert, dat het wij en samen ongeveer 30 koppen lang, inclusief de 10 op de gemeentepagina, langs komt paraderen. En dat je denkt van, waar staat een keer het woord ik of ja. iets in die geest. Dus in die zin ben ik het met je eens dat het wel heel erg dicht geplamuurd wordt allemaal met. Het is bezwering. Het is een bezwering ja. van de tegenstellingen die in onze samenleving bestaan.
1: Kijk, er wordt niet gezegd, ik ben het met je oneens, maar dat wordt dan gemaakt van jij wil niet meewerken. Ja, dus je krijgt een discussie soms een verwijt in de sfeer.
0: Laat dat zo zijn. Alleen die krantenknokkoppen zie ik niet.
1: Nee, precies.
0: En dat is het, het rare. Je moet het. Eén aspect waar ik het de volgende keer ook met je over wil hebben. Wat ik steeds meer tegenkom is. Er is iets gebeurd. Er is een ongeluk gebeurd. Er is een vorm van agressie geweest ergens. Dus, er zijn raadsleden weggelopen. Er is iets naars gebeurd. De krantenartikelen die daarover gaan zonder uitzondering beginnen die met twee kolommen waarin verteld wordt hoe erg het is voor iemand. En dan aan het eind wordt er soms nog de moeite genomen om te melden wat er eigenlijk gebeurd is.
1: Ja.
0: En dat is een ongelooflijke nadruk op de emotie. En jouw bezwaar tegen dat eindeloze wij en ons en samen is ook een emotionele beroep. Een emotionele poging om werkelijkheden maatschappelijke ontwikkelingen weg te poetsen.
1: Ja.
0: En laten we het toch niet hebben over wat nou eigenlijk de oorzaak van dit probleem is. Laten we het daar niet over hebben. Ja. En dat is wel heel erg dominant.
1: Ja, te dominant. Ja. En, maar het wordt heel lastig als iemand zich, als iedereen in de Wageningspolitiek zich eraan conformeert. Want dan ontstaat er een soort morele gemeenschap van we doen het samen. En als je dan poogt te zeggen, ja, maar wij zijn niet samen. Wij hebben een andere opvatting, we hebben een ander idee. Wij zien het probleem anders. Of we zien het probleem niet. We zien het vraagstuk niet, we zien de oplossing anders. Dan stel je je buiten die morele gemeenschap. En wordt ook als zodanig benaderd. En dat is niet waar we naartoe zouden moeten, denk ik. Of waar sterker nog, waarvan we van weg moeten zien te komen. Nou heb ik jammer genoeg dit gehoord. Booker T en de MG's zo weer met het geweldige. Nee. Gitaarlikje van Steve Cropper. Hoor je, dat is echt zo briljant.
0: Nou.
1: Ja, dat is echt. Dat, in al zijn simplisme is dat gewoon briljante muziek.
0: Jawel, maar ook onverschillig, hè?
1: Onze Wageningse veelschrijver Wim Huizer, Leo, maakte zich laatst druk over de bestrijding van invasieve soorten in de regio.
0: Ja.
1: En dat is juist weer wel goed dan. Dat we dus invasieve soorten, plantensoorten, insectjes, die hier niet vandaan komen, die niet in onze ecologische cultuur thuis horen, die moeten weg. Daar zit een ideologische twitch in.
0: Ja. Jij wil daar ook weer een fascistoïde sausje overheen.
1: Heb ik niet gedaan, pas op. Nee, zeker niet. Dit was de Staat van de Stad met Leo Klep aan de knoppen, Harm Lubbers. En ik was en ben nog steeds Simon Vink, tot de volgende keer.
0: Ja, dank aan Harm en de anderen dat ze dit hebben willen aanhoren.

0: van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
1: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
0: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
2: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
0: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig. Het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
0: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Fraukje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
2: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
0: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
4: Rijnstreek FM. Emergency.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
1: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
0: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon en dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.